Og hej sæt, hold mig nicht op. Nu da de har det alle så je fiert haft, låt mig trække nu min en viet gånen. En sæt sæden, vi waren en mål dem jal råpen in haar frågen. Dan råpten sæt Rebecca en sæden til haar, vest du med disse man met gånen? En sæt sæt, jo, ek wo met gånen. Dan schekten sæt ere zester Rebecca en Rebecca ere deinerin, met Abraham zinen deiner en zine mana af. Sæt sæenden Rebecca en sæden til haar. Onze zesta, mocht die Mutter für duizende von tienduizende zähnen, en mochten dienen ook komen bij ihre vrienden even hand haben. En Rebecca en ihre deinerin stegen op en rijden op de kamelen en gingen met de man met. En de deiner neem Rebecca en mocht zich op zijn weg. Isaac weer van Beer Lahoyroy gekomen en woont in dat land am zieden Kanaan. En Isaac ging zu overs op een stab om een beet alleen te zähnen. Als hij opkikt, wundert am dort, dort hij door wat kamelen zag, nu am op te komen. En Rebecca kijkt ook op, en als ze Isaac zag, kwam ze van eren kamel rof. Zij zei te Abraham zinen deiner, wer is de man, door op een stab, die ons in jeen kjemt? En de deiner zeid, dort is mijn wiet. Dan neem ze er duk en bedeikt zich dat je zegt. De deiner vertaalt Isaac alles, wo am dort gegonen wie. En Isaac neem haar en zijn mutter Sarah er zelt nen. Hij neem Rebecca aan en gelijkt haar en ze waart zijn vrouw. Dit treist Isaac, no dem dat zijn mutter gestorven Kapitel 24. Abraham had dan nog een vrouw, dat weer Keturah. Abraham en Keturah hadden de zins Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Jeshbak en Shuach. Jokshan weer Zaba en Dedan ervoda. Dedan zinen ook komen wieren de Ashurita, de Letusita en de Leomita. Midian zinen zeens wieren Eva, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Al dit zijn nog komen van Keturah. Abraham vermoog alles wat hij had op Isaac. Die zeens, die hij met zijn nebenvrouwers had, geef hij je schenkje als hij nog leeft en schekt in om oosten, waag van Isaac, om land te vingen. Abraham leeft 174 jaar. Abraham weer goud oud geworden en starf nu een vallend leven. Abraham wordt met die taup begroefd, die al eier gestorven waren. Zijn zeens, Isaac en Ismaël, begroefden am en een heil bij Machpella, oosten van Mamre. Dort wie je dem Hittita Zohar zijn zeen Efron zijn stab gewast, en Abraham had am die afgekauft. Abraham wordt door begroefd, wo zijn vrouw Sarah begroefd weer. Nodem dat Abraham starf, zeien God zijn zeen Isaac. Isaac woont bij Beer Lahairoi. Dit zijn Ismaël zijn nokomen. Ismaël via Abraham en Hagar er zijn en Hagar via Sarah er Egyptische kerkse. Dit zijn nu de rei van Elsten, Ismaël zijn zeens. Nebajot via Ismaël zijn eerste boerna, dan Kedar, Adbeel en Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish en Kedma. Dit zijn de nomes van Ismaël zijn zeens, zoals die en ere darpa en jeenden bekend zijn. Door zijn 12 stam, jeder met eren stamvoda. Ismaël wordt 137 jaar oud. Dan starf hij en hij wordt met die begroefd, die al eier gestorven waren. Ismaël zijn nokomen woonden in de jeend, tussen Havila en Shur, oosten van Egypten, nu Assyrien op touw. Die leefden alle jaren Eva van ere breida. Dit is de geschicht van Isaac, Abraham zijn zeen. Isaac weer 40 jaar oud, als Rebecca zijn vrouw wordt. Rebecca ervoerde weer Betuel, de Aramea van Mesopotamien, en Laban, de Aramea, weer er broeder. Dan beet Isaac voor zijn vrouw, wil ze kleine kinderen hebben kon. En de haar horcht nu dat gebed, en Rebecca wordt zwanger. Die kinderen strijden zich aan mutter lief, en zij zeed, waarom geeft mij dat zo? En zij ging en vroeg dem haar, en die zeed haar, door zijn twee veldje en die mutter lief. Die zijn van aanvang aan verschieden. Einer wordt sterker zijn als de andere, de eldere zal den jongeren deinen. Als ihre tijd dan om weer, had zij een poortje. De eerste, wat de welt kwam, weer zeer roodlich en ook hoorig,
en ze nanden am ezel.

Tsepho, Gatam, and Kenas. Esau zin zain Eliphaz, and zine nebenfru, Timna, hoden den zain Amalek. Dit zend Esau en zine fru Ada ere nokomen. Reguel zine zains heiten Nahat, Zerach, Shama en Misa. Dit zend Esau en zine fru Basemat ere nokomen. Esau en zine fru Oholibama, de Anna zine dochter en Sibon zine grootdochter wie, hoden Jeush, Jalam en Korach. Dit zend de stamvoerders van Esau zine nokomen. Derch Eliphaz, Esau zinen eerstgeborenen, komen de stam Teman, Omar, Tsepho, Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Dit wieren de stamvoerders mank Eliphaz zinen nokomen. Eliphaz wie Esau en zine fru Ada eer zijn. De woonden in Edom. En Esau zien zijn Reguel, houde zijns Nahat, Zerach, Shama en Misa. Dit wieren alle stamvoerders van Reguel zinen nokomen en groot zijns aan Esau en zine fru Basemat. Esau zine fru Oholibama houden de zijns Jeush, Jalam en Korach. Disse wieren jida een stamvoerder. Dit zend Esau zine zijns met zine fru Oholibama, de Anna zine dochter via. Dit zend aan Esau, de ook Edom genaamd wordt, zine zijns en de stamvoerders van zine nokomen. Zeir, de Horita, en zine nokomen wieren aanwoner am land waar Esau handjenk. Zeir zine nokomen wieren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Dit zijn de nokomen van de Horita, Zeir zine zeens, en dat land woont wie nu als Edom tjanen. Lotan zine zeens wieren Hori en Hemam. Lotan had een zesta, Timna. Shobal zine zeens wieren Alvan, Manahat, Ebal, Shefi en Onam. Zibon zine zeens wieren Aja en Anna. Des Anna funk amol de heite kwaal in de wildnis, als hij zine voordat Zibon zine ezels heiden deid. Anna zine kenja wieren Dishon en de dochter Oholibama. Dishon zine zeens wieren Hemdan, Eshban, Yitran en Keran. Ezer zine zeens wieren Bilhan, Savan en Akan. Dishan zine zeens wieren Uts en Aran. De stamvoerders van de Horita wieren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Dit zijn alle stamvoerders van de Horita in dat land Zeir. De kennigs, die aan Edom regieren, aja door een kennig Eva de Israëlieten wieren, zijn tisse. Bela, Beor zijn zeen, regiert aan Edom en de stad Dinhaba. Als Bela starf, regiert Jobab, Zerach van Bozra zijn zeen. Nodem dat Jobab starf, regiert Husham, die van dat land van de Temaniten kwam. Husham starf, en aan zijn stede regiert Hadad, Bedad zijn zeen. Hadad kreeg de Eva-hond Eva Midian en Moab. Hij regiert van de stad Avit. Nodem dat Hadad starf, regiert Zamla van Masreka. Nodem dat Zamla starf, regiert Shaul van Rehoboth om Euphrat Riva. Shaul starf en Baal Hanan, Achbor zijn zeen, regiert aan dem zijn stede. Nodem dat Baal Hanan, Achbor zijn zeen, starf, regiert Hadar. Dem zijn stad wie Pagu. Zijn fru wie Mehetabel, Matred zijn dochter en Mesahab zijn grootdochter. De stamvoerders van Esau zijn ook komen, nu ere families en jeenden wieren Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel en Iram. Dit zijn dan de stamvoerders van Edom, nu al de jeenden nu, waar de wonen. De Edomieter zijn de 37. Jacob woont in dat land Canaan, waar zijn vader ook gewoond had. Hier is de geschichte van Jacob zijn familie. Als Jozef 17 jaar oud was, deed hij met zijn breider taub dat feiheiden. Hij schaft met Bilha en Zilpa ere zeens. Dan klagt Jozef te zijn vader over zijn breider. Jacob gleicht Jozef dala aus irgendzest einen van zijn kinder, wils Jozef klein was, als Jacob al alle geworden was. En Jacob mocht Jozef einen schmocken rock. Als zijn breider zagen, dat de vader aan beter gleicht als aan, stiert aan dort en ze konnen nicht mehr

och Jakob. En Israel lang med sina rechte hand, en lede op Ephraim sinen kop, wann Ephraim doch de jüngere wie. En hij led sine linke hand op Manasse sinen kop, wann Manasse doch de erstgeborene wie. So led Jakob sine arms über Kriets. En hij zei den Zeen op Joseph en zeid, mochte Gott, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deinden, en de Gott, die mij mijn ganzes leven en wat vandaag geleid haft, de engel, die mij van alles bij ze bewoord haft, deze jonge zenen, en mocht mijn nomen derg aan wiedergedroogd worden, en de nomen van mijn vaders Abraham en Isaac, en mochten zij in de grote herd mensen op deze eerd worden. Ob als Jozef zag dat zijn vader de rechte hand op Ephraim leed, geval hem dat niet. Hij neemt zijn vader zijn rechte hand en wilde van Ephraim zijn kop naar Manasse zijn zaten. En Jozef zei te zijn vader, niet zo, vader, dit is de eerste geboorte, leid zijn rechte hand op hem. Ob er zijn vader stiep het zich en zei, ik weet, mijn zoon, van hem zal dat ook een volk geven, en hij zal ook sterk zijn, ob er de jüngere broeder wat grater zijn als hij, en zijn ook komen worden een schouwveldje zijn. Dort is, wo hij aan den dag den Zeen geef. Hij zeed, bij die waren de Israeliten, einer ab dem anderen, den Zeen spreken en zaaien. Mocht Gott die zo groot als Ephraim en Manasse maken. Zo zaad hij Ephraim Eva Manasse. En Israel zei te Jozef, ik wou wel bald sterven, aber Gott wordt met jun zennen en wordt jun nog waren naar onze vaders ihr land brengen. En ik geef die een stek meier als diene breider, dort stek, woont ik met mijn schwert in mijn borgen, kapitel 41. En Jakob kroogt zijn zeenstaup en zeed, komt hem al alle taup, zodat ik jun zaaien kan, wat jun nog waren zal. Kom taup en horcht, mijn zeens, horcht nu junen voda, Israël. Ruben, mijn eerstgeborene, du bist mijn kracht, de eerste bewijs van mijn macht, du hast de grootste eer en grootste kracht. Du deist Eva schelpsen, zoals woda, doch was nicht dat raadste zennen. Willst du an den Vater sein Bad jengst, en du hast schon gedreven. Simeon en Levi sind ein Paar, die gonen met Gewalt am Heer. Ik war nicht met Antop plonen, en war nicht met Antop gonen. Am Oja bringen sei wem arm, en schwelen de Balles am Spoß. Lo Trubel ab ankommen, wehen ihren grausamen Oja, en ook ihre arm Menschel gewort. Ik wou jünt dich dat ganze Israel verspreiden. Die, Juda, waren deine Breider loven. Du warst deine Feind beim Genäck holen. Dein Vater seine Sehns waren sich fertig neuen. Juda, du bist so als ein junger Leib, der immer mit Wort von der Jagd kämpft. Du leichst dich bei dein Raubdol und keiner wacht sich dich bei. Der Königstock wird nicht von Juda genommen, sein Regierungsstock wird nicht verschwingen, bat der Reichschuld kämpft. Dem waren die Veldje ehren. Hij bringt seinen Esel an de Wienrank, en seinen jungen Esel an de Basterrank. Hij wascht seine Kleider in Wien, en seinen Rock in Wiendrüven soft, so als Blut. Seine Augen sind dunkler als Wien, en seine Tänen witter als Malch. Zebulun wird beim Meer wohnen, hij wird ein Hoven verschäbt sennen, sein Land regt Bad Sidon. Isachar ist ein storcher Esel, der zwischen zwei Schubhocks liegt. Hij sagt, dat het eine scheine steed wir en dat du goud te reiven wir. Du geifst die unjere schwore arbeid en matst aus ein Sklov deinen. Dan wordt seine Menschen rechten aus einer van de Stamm van Israel. Dan wordt eine Schlang besied im Wach sennen, eine jaffje Schlang besied im Stich, der de Piet an der Haken bitt, so dat de Ritter ewerig geschmeten wordt. Ek wacht, haar, dat du halpen wurscht. God wordt van Räuberbanden beplindert worden, en hij wordt aan beplinderen. Aser zijn land wordt goud drogen en eten voor dem kennig geven. Naftali is als een losgelotene Reikau en halfschmakke jonge. Jozef is een vruchtbare oost, die bij een woederkwaal woost en zijn aaste eeuwen de meer straakt. Die wordt met borges en feilen scheiten, zaden arm en je voor, die schouten uit oor je no arm. Ober zijn borgen jeef nicht no, en zijn orms blijven stork, met de help van Jakob zijn storken God, met de help van dem hoord, de Israël schots jeft. Dien voder zijn God wordt die helpen, die wordt alle machthaft wordt die zenen, met zenungen van hemel boven die, met zenungen van diep en de eerd, met zenungen van gezonde kinger.
den vor der Sine

Land is, dem zal je uit de gemeenschap van Israël uitzaten. Keine en al jene hieze dorf je zo dit brood eten. Je zullen aan je zo dit brood eten. Dan roept Moses alle leider van Israël toop en zeed. Leest junt een jonge tjoop oder een jonge kaas uit voor jene familie en slaag dort voor dat pasamol. Neemt een vers van Isabstruk en dok dort aan de blootkam en smeert dort om kopstek en on bijdremes on de deer. Keine dorf dechte der Rütkonen, bat om Marien. En wann de haar verbiekjamt, de eerstgeborene Egypte te strofen, dan wordt hij dat bloot aan de deren remes seinen, en dan wordt hij bij die der verbiegonen. Hij wordt den verdorven nicht loten en dat huis nangonen en door wem schlonen. Dit fast zal Jesaja kraakt houden, je en jene no komen, op alle tijden. En wann je eerst aan dat land nankomen, want de haar junt geven wordt, zoals hij gezegd haft, dan houdt deze helje dag. En wann dat zo ramkjemt dat jene kinder jen vragen, wat bedienen junt deze helje dag, dan zeg dan, dit abfallam is een passer vast voor de haren, tom aandenken, als de haar bij de hiezer van de Israëlieten in Egypte voorbij ging. Hij ging durch dat land en sloeg de eerstgeborene Egypte dood, en bij onze hiezer ging hij voorbij, en dat volk knijt hem gebed. De Israëlieten gingen en moeken dat krijg zo als de haar Moses en Aaron dat gezegd had. Midden aan die nacht kwam de haar en sloeg ieder eerstgeborenen van kennig, die op een troon zat, wat op den eerstgeborenen van dem, die hem gevangenis zat, en ook ieder eerst het jonget van vij. Midden aan die nacht stond de kennig op, zo als ook al zijn regeringsmannen in alle Egypte, die hielden en schreeuwen luid, door wie ook niet een huis, wo keiner gestorven wir. En de kennig leid Moses en Aaron in de nacht zeien, nu op, en bringt junt weg van mank mijn volk. Ik mein nicht bloos die, aber alle Israeliten. Goot en bet dem Haaren an, so as die gesagt haben. Neemt schob en kosen en rindvei, krijg so as die gesagt haben. Goot bloos, bet ook voor mij om einen zeien. De Egypter pardon dat volk, dat ze zullen schwind dat land verloten. Anders go wie nach aller Daut, meinden sei. En ze neemen den Dich, eier de versuert wir, en bak kommen, de ze mank ihre Kleider op de Schultern drogen. En zo als Moses angesagt had, hadden de Israeliten de Egypter nu selber in Gold en Kleider gefrocht. En de haar vier dat zo, dat dat volk goud angesignen wir bij de Egypter, zo dat de Egypter leicht anwelgden en weinig selbst eeuwenhilden. De Israeliten, bij 600.000 Mannen, gingen te fout van Ramses nu Sukkot, frühes in Kenia nicht geteilt. En vele, die nicht Israeliten waren, gingen met aan met en zeer veel schob en kosen in Rindvei. En den dich, den zij van Egypten brachten, verbakten zij en angezuurde broodjes, wiel zij nicht tijd hadden, tom dat loten abgonen. Zo worden zij van Egypten waaggedreven. Zij hadden keine tijd eten voor de reis te maken. De Israeliten waren 430 jaar in Egypte gewaast. En krijgt on den dag, als de 430 jaar te eng waren, verleiten al dem haren zijn stam Egypte. Groter als de haar in de nacht woken deid, zodat hij aan kon uit Egypte uitbrengen, zo is deze nacht voor dem haren een tijd te woken voor alle Israeliten voor alle tijd. De haar zei te Moses en Aaron, dit is wat dat pasamol je houden zal. Kein Fremder soll von dort eten, aber ein Sklav, der betolt es und beschneden es, der darf dort eten. Sonne wird mal eine karte Tiet bei uns wohnen, oder ein angenommener Knacht soll dort nicht eten. Die sollen dort an ein Hus eten, nehmt dort Fleisch nicht aus dem Hus rüt. Die sollen kein Knochen von dem Twee brechen. Die ganze Gemeinschaft von Israeliten soll dort mal feiern. Und wenn du fremde Mann sind, die dort Passamol für dem Herrn feiern wollen, dan besniet alle mannen en jongens, en dan derven ze met vieren, zoals een geboren Israëliet. Ober een jidra, die niet besneden is, zal niet ervan eten. Eind in datzelfde gezaad houdt voor een jidren, een dood of die van junt is, of of die een vreemde is. Alle Israëlieten moeken dat krijg zoals de haar Moses en Aaron dat weergezaagd had. Dat we aan denzelfde dag, dat de haar al de stam van de Israëlieten uit Egypte uitbracht. De haar zei te Moses, wij mij jeder eerstgeboren het, de eerste geboort van jeder familie, en de eerste geboort van dat vij, je heert mij.
And Moses

eerst met de gebouten, waar ik met die toop komen en met die reden, en die al mijn gebouten voor de Israëlieten geven. Maakt een dash van akatsje halt, 1 meter lang, 1,5 meter breed en 3/4 meter hoog. Deze dash zal je met reinet goud belaaien. Rondom, aan de kant, zal de een goldene lijst hebben, en dan zal de dash nog een rand hebben, zo hoog als een hand breed, gans rondom. Rondom den rand zal je dan nog een schmakke lijst maken. Maakt 5 goldene ring en zaad einen aan ieder aak, waar de 5 feit zijn. Die ring zullen dicht om rand vastgemaakt en zijn voor de droogstangen voor den dash. Maak de stangen van akatsje halt en belaag die met gold, zodat die stangen hebben om den dash te drogen. Maak voor deze dash schieven en schleif en kantjes en kammen, alle van reinet gold, die voor dat drinkopfer worden gebruikt worden. Op deze dash zal je immer dat broodstonen hebben, want mine jeen wordt versteld. Maak ook een lampenholer. De fout in dat metalstek zullen van reinet gold geklopt en zullen een stek met de bloemje koffels, de knoppes en bleeksels zennen. Van metalstek zullen 6 orms rutgonen, 3 aan ieder zied. Aan ieder orm zullen 3 bloemje koffels zennen, ieder met knoppes en bleeksels. Om metalstek zullen 5 bloemje koffels met knoppes en bleeksels zennen. Einer bij ieder steed waar een paar orms naan komen. De ganse lampenholer met koffels en orms taub zal van 1 stek gold gemaakt zijn. Dan maakt 7 lampen en zaad de zo doen op, dat de alle nog veren dagen. De scheiden om de dachten bezorgen en de schatels voor de scheiden zullen ook van reinet gold gemaakt. Door zullen 35 kilo reinet gold gebruikt worden voor den lampenholer en al dat taub hier. Du zalst zeker maken, dat alles nur dem Plon gemacht wird, in Eck, die hier abend für dich. Und dann soll je ein Zelt für die heilige Wohnung machen, von 10 breite Strippen von goudet gespannenet Lienzeich, und bleibe rode und chlorrode Wahl. Lot einem, der kriegt die Arbeit daunen kann, durch ein Master mit Keruben nen arbeiten. Jeder Strieb soll 14 Meter lang und 2 Meter breit sein. Dann näht immer 5 Strippen taub, om 2 grote daken maken. De leng een eng van de grote dak maakt een blijven band emma alle zo wit vast dat het ijzen geeft. Doordat krijg zo aan de andere dak. De 50 ijzen op dat eng aan de ene dak en de 50 ijzen aan de andere dak zullen je en Eva van een ander zijn. Maakt 50 goldene hokjes om de 50 ijzen van de beide zijden taub te houden zodat het ganse ene zeltdag is. Maakt 11 strepen van kozenhoor voor ene dag even dat zelt. Jeder streep zal 15 meter lang en 2 meter breed zijn. Steek de 5 strepen taub voor ene dag en 6 strepen taub voor de andere. Laag de 6e streep dubbelt, veren om zelt. Dan maakt 50 ijzen de lengte de kant van de ene dag en 50 ijzen de lengte de kant van de andere dag. Maakt 50 hokjes van brons en hok de 2 daken taub, dat het een ganse stek geeft. De halve streep, wat even blijft, zal hingen om het zelt drauf hangen. Aan de kanten wordt de 1,5 meter aan ieder zied even hangen, om de kant te bedaken. Maakt een dak van baklaras, de rood gejoofd zijn, om even dat zelt, en een dak van zuikolaras, even dat eerste lader. Maakt ook stenders van akatsje halt, om dat zelt in een hecht houden. Jeder stender zal 5 meter lang en 3/4 meter breed zijn, en zal 2 evereine topes aan dat ene eng hebben. Alle stenders voor dat zelt zullen evereine zijn. 20 stenders zalst die voor de ziedene zied maken en doet er 40 zelvene feit. Jeder stender krijgt 2 feit, een fout onder jeder topen. Voor de andere zied van zelt, de noordene zied, maakt ook 20 stenders en 40 zelvene feit. Jeder stender zal 2 feit hebben. Maakt 6 stenders voor Jan eng, dat is, dat was ne eng van zelt, en 2 stenders voor de 2 aken op Jan eng. De aakstenders zijn dubbeld van ungen bad boven en passen boven in een ring neer. Beide aken zullen zo gemaakt. Alles taub heeft dat eng 8 stenders op 16 feit, immer 2 feit voor jeder stender. Wieder,
zal je dwerstangen maken van akats

0: Die 25 meter lang wie, mogen sy die gardien in tien past, jeder met een fout en met selvene hokes in ring. Die oosne ziet wie ook 25 meter. Verdort eng, van de aag, wat dem ingang, mogen sy eine gardien, die 7,5 meter lang wie, en mogen 3 past, jeder met een fout door touw. Voor de andere ziet van ingang mogen ze krijg zo een 7,5 meter lange gardien en 3 past en feit door touw. Al de gardienen, gans ram den hof, wieren alle van goudet gespannen het lienzeig. De feit voor de past wieren alle van brons en de hokes en ring aan de past wieren zelva. Jeder past wie ook aan dat bovenste eng met zelva belaagd. De gardien voor den ingang van hof wordt van blijvrode en kloorrode wal en van goudet gespannen het lienzeig gewoven met schmakke masters. Die wie 10 meter lang en 2,5 meter hoog, groot zo als die rond om dem hof wie. De ingangsgardien wordt met feierpast opgehangen. De past had een bronzene feit en de hokes, ring en bovenste enge wieren van zelva gemaakt. Alle zelfstekels verbeid, de heilige woning en den hof worden van brons gemaakt. Moses stal de Leviten aan, dat ze unja Itamar, den priester Aaron zien zijn, zine eversicht zullen toptalen, woveel materiaal gebruikt wird, om de heilige woning, de woning voor den bewies, maken. Al dit wat de haar Moses vergezegd had, wordt van Bezalel, Uri zien zijn en Hur zien groot zijn, gemaakt. Zij wieren van dem stam Juda. En Aholiab, Ahisamach zien zijn, van stam Dan, schoft met am. Aholiab die dort van de blijvrode en kloorrode wal en dat goude lienzeig weven. Als zij de heilige woning bieden, hadden zij meest 1000 kilo geld gebracht. Dit wie alle nennen gekomen durch dort, wat de Israeliten abhoven als een opfer voor dem Herrn. De moten werden genomen, zoals dat aan de heilige stoof ward. Selber hadden zij 3420 kilo taub gebracht. De moot wie waren, zoals dat aan de heilige stoof ward. Ein jeder Mann, der 20 Jahre oder dureva wir, en du wären 603.450 von dessen, als sei die Talden, hat ein halbes selber Steck gebracht. Du wären 3.400 Kilo von dort selber gebracht, um die Feitmarken für die Gardinen passt. Du wären 100 Feit, en jeder Feit braucht 35 Kilo selber. Die ewige 20 Kilo wären gebracht für die Horkes, Ring en boverste Enge an die passt. Als de Israeliten de Goven abhoven, als zijn Opfer voor dem Herrn, hadden zij 2.475 kilo Brons gebracht. Dit werd gebracht voor de feit beim Eingang van dat Versammlungszelt, voor den bronzenen Altar met de bronzenen Glootpan en Tobi hier, voor feit rondom dem Hof en voor de feit voor den Eingang, en dan ook voor al de Zeltstekels, voor beides de heilige woning in den Hof.
1: Kapitel 39.
0: Dan worden Kleider gemaakt van gewovene, blijvrode en kloorrode wal voor de priester in een heilige stoof. Zij maken de gewijde Kleider voor Aaron, groot zoals Moses dat van Herrn gekregen had. Zij maken den ephod van gold, van blijvrode en kloorrode wal en van goudet gespannen het lienzeig. Zij klopten gold plat te denne vlekken en snijden door van dreed om de zeier kraakt en de blijvrode en kloorrode wal en dat goude gespannene lienzeig nen te neien. Zij maken de twee schollerstremels en neiden de onderste enge door naan. Zij brokten van datzelfde gold, wal en lienzeig, om dat gardstremel te maken, krijg zoals de haar Moses dat gezegd had. Zij schnitzten de nomes van Israël zine zeens en twee onyxsteine en zaden die steine jeder aan een goldenen rand. Een van deze steinen wordt dan op jeder scholler van dem Eifert aangemaakt, Israël zine zeens tom aangedenk. Dit wie zo als de haar Moses dat gezegd had. Dat bras steckt om onderscheiden, wordt ook van zonne arbeider gemaakt, wat krijgt de arbeid doen kunnen, en wordt ook van gold, van blijvrode en kloorrode wal, en van goudet gespannen het lienzeig gemaakt. Dat wie een feierkantje fop, 25 cm de lijn jeder ziet, en had feierree kostbare steiner van veren. En de eerste ree wären een zader, een topaz en een smaragd, en de tweede ree een rubin, een zafir en een diamant, en de derde ree een linkurer, een agat en een amethyst, en aan de vierde ree een turkis,

is aichtod, and mucken doubt all manna and youngus, and do be mucken zai ook dis a fief kennigs van de Midianita doubt, Evi, Rekem, Tsur, Hur en Reba. Ook Beliam, Beor zinen zijn, mucken zai met een schwiert doubt. En de Israeliten nemen de Midianita ere frues en tjenja vast, en al ere fai, al ere herden, en al ere zaken nemen zij zich met. En alle steden en zeltarpen waar zij woonden, verbranden zij. En zij nemen al dat gestolene en alles wat te nemen ging, mensen en vee, en brachten dat naar Mozes, en den priester Eleazar, en de ganse gemeente van Israël, en alle gevangenen en al dat gestolene vee en zaken, brachten zij naar dat lager, wat am Jordan tol, en de Moabieten ere stapen, je in Jericho via. En Mozes en de priester Eleazar en alle stamleider gingen aan het jeen, wat buitenver dat lager. En Mozes werd oierlich over de feste am Kriegsheer, wat vom Krieg teruggekomen waren, en over de Befehlshaber, wat over 1000 en over 100 waren, en zeet aan, waarom heb je alle frühes leven geloten? Wist je dat niet meer, dat het de frühes waren, die de Israeliten durch Biliam zijn rood verleiden deiden, dat ze zich om Herrn verschuldigden, durch den Baal Peor, zodat dem Herrn zijn gemeint een ploeg durch moog? Nu mag dat alle jongens mank de kinder, en alle frühes, die met een man verkeer gehad hebben. Bloos de Mijales, die nog rein gebleven zijn, darf je leven loten en verjund houden. En lagert jund voor 7 dagen buiten ver dat lager, al die wem dood gemaakt of een doden aangevoed hebben, dat je jund om 3e dag en om 7e dag met die taup reinigen loten, die je vastgenomen hebben. Ook alle kleider, en alle ladende zaken, en alle walzaken, en al dat heldende gereedschap, zal met reinigingswoeten bespretst worden. De priester Eleazar zei tot de mannen, die van kamp teruggekomen waren, dit is dat gezaad, wat de Heer Mozes gezegd heeft, gold, zilver, brons, isa, zin en blie, en alles wat vier verdraagt, zal je derchem vier gonen loten, dan wordt dat rein. Dan brugt dat bloos nog met reinigingswoeten bespretst worden. Over alles wat nicht vier verdraagt, zal je am woeten dokken. En jene kleider zal je om 7e dag waschen, dan word je rein. Dan darf je wader am lager nen komen. De Heer red met Moses en zeed, neem de ganse som van dat leven je haben goud, de menschen in dat vee, wat metgebracht wordt, op, du en de priester Eleazar en de leider van de volksgruppen, en jef de 1,5 die, die tom krieg gegonen zijn, en den kampf der gevierd hebben, en de 1,5 dat even gevalt. Du zast van alle krieger, die tom kampf gegonen waren, 1 afgoe voor den Herrn vaderen, emma 1 van 500, bij menschen, rinder, ezels en schoop. Van 1,5 zast du dat vaderen en den priester Eleazar dat geven, als zijn opfer voor den Herrn. Ober van die helft, wat dat even gevalt krijgt, zoals die emmer 1 van 50 nemen, van menschen, rinder, ezels en schoop en van al het vee, en zoals de Leviten dat geven, die den dienst en dem Herrn zijne woning verrichten. En Mozes en de priester Eleazar deiden dat zo, als de Heer Mozes dat vergezegd had. Van dat gestolene haben goud, wat om leven gebleven wie, wat dat krijgsval taupgebracht had, wieren, 675.000 schoop, 72.000 rinder en 61.000 ezels. En van menschen waren 32.000 miales, die nog met kleine mannen verkeer gehad hadden. En die helft, wat die hier, die tom kampf gegonnen waren, weer 337.500 schoop, en daarvan waren als afgoop voor den Herrn 675 schoop. En zo waren nog 36.000 rinder, en daarvan 72 als afgoop voor den Herrn. En zo ook 30.500 ezels, en daarvan 61 als afgoop voor den Herrn. En ook 16.000 mensen, en daarvan 32 als afgoop voor den Herrn. En Mozes geeft deze afgoop den priester Eleazar als opfergoop voor den Herrn, zoals de Heer hem gezegd had. Over de andere helft, wat Mozes van het Kriegsvolk voor de Israëlieten afdeelt, die voor de gemeente bestemd weer, had ook 337.500 schoop, 36.000 rinder, 30.500 ezels en 16.000 mensen. En van deze helft, wat de Israëlieten geheerd, neemt Mozes emmer 1 van 50, van vee en ook van de menschen, en geeft de Leviten dat, die den dienst aan dem Herrn zijn woning verrichten,
zo as de haar Moses dat fee je zacht.

dat je een ganset leven, zodat je in een lange tijd en dat nieuwe land leven kennen. Hoort nu die, die Israëlieten, en ziet de gehoorzaam, zodat je tot wat goud konen en je hun zeer vermeren kennen en een land waar maaltje honig rand. Dat is wat de Heer, hun vaderscheer God, hun versproken heeft. Hoort, die Israëlieten, de Heer en de Heer alleen is ons God. Je zullen dem Herrn hun God met hun ganse hart goud zenden en met hun ganse ziel en met al hun kracht. Deze weer, die ik hun vandaag geef, zal je niet vergeten. Schopt hun kinder op met die, red van die, wann je in hun huis zetten en wann je reizen, wann je hun toelaaien en wann je abstonen. Bengt die aan de hand op een zadel en om stieren en een hengsel. En schrijft die aan hun dere gerecht en aan dat poort te hun staat. De Heer hun God brengt hun nu in dat land neer, want hun vaders, Abraham, Isaac en Jacob versproken heeft. Dat land heeft scheine en andere zijn steden, die je niet opgebouwd hebben, en heeft dieser Fall van goede zaken, die je niet opgebracht hebben. Door zijn zisteren, die je niet uitgehaakt hebben, en wingordes en olivenbeim, die je niet aangeplant hebben. Wanneer je door van eten en zout worden, dan post op, dat je niet dem Herrn vergeten, de junt uit Egypten uit de Sklaverie rütbracht. Eert dem Herrn jenen God en beet bloos arm aan. Wann je wat op een eid verspreken, dan doet dat aan zijn nomen. Beet keine andere jetten aan, zoals de jetten van de veldje rondom junt. Wann je andere jetten aanbeden, dan wordt de Herr met zijn oeien jeen junt komen en junt ganzen God verdorven. De Herr jenen God, die met junt is, verdraagt keinen anderen God. Doet dem Herrn jenen God niet afproven, zoals die bij Massa deiden. Post op, dat je dem Herrn jenen God zijn gebouwten houden en doen leven, als hij jen vermoond en vergeschreven heeft. Doet wat recht en goud is voor dem Herrn, en dan wordt alles met jen goud zennen. Dan wil je kennen dat goud land aannemen en jen maken, want de Herr jen vooras versproken heeft. Dan wordt de Herr jen vriend voor jen verdrieven, zoals hij versproken heeft. En dan, nog eenmaal, wann jene kinder jen vragen, waarom hebben we deze gesetzen en verschriften en entscheidungen, die de Herr ons God jen abgelegd heeft? Dan zegt jene kinder, wie wären's geloven voor dem ägyptischen König, en de Herr bracht ons uit Ägypten ruit met een machtige kracht. En wie sagen selbst, wo de Herr jähen dem ägyptischen König en seine Menschen kein met Wunder en furchtbare Tekens. Hij leidt ons door ruit en bracht ons her en jij van dit land, krijg so als hij onze Vaderstadt met een eid versproken had. En de Herr verlangt van ons, dat we deze verschriften houden zullen, en dat we voor dem Herrn onze God immer furcht hebben zullen. Dan wordt hij ons goed zennen en om leven houden. Nu wo we door gerecht zennen, dat we dem Herrn onze God zijn verschriften bestendig gehorchen, zoals hij ons abgegeeft heeft. De Herr jen God wordt jen aan dat land nenbrengen, wo je wonen waren, en wordt ver jen verschiedene veldje uitroden. Hij wordt ver jen 7 veldje uitroden, de Jrata en Storja zendt als die, de Hittita, de Girgazita, de Amorita, de Canaanita, de Perizita, de Hevita en de Jebusita. En wann de Herr jen God deze veldje jen aan de macht geeft, en je ewer de gewennen, zal je de alle aanbrengen en geen metlieden voor die hebben. Maak geen bond met aan. Je zullen je niet met die bevrieën. Laat je dachten zich niet met ihre zeens bevrieën en laat je zeens zich niet met ihre dachten bevrieën, wils dat wordt je kinder verleiden dat ze andere jetten aanbeden worden en er steht dem Herrn. Wann je dat deiden, dan wordt dem Herrn zijn oeien abflammen en hij wordt je alle op einmal aanbrengen. Hier is wat je doen zullen. Je zullen die ihre altoren doelrieten, ihre steinerne Denkmal wegschlonen, ihre Aschera-Puls doelhaken en ihre gemokte Aufjetter verbrennen. Denk daran, je sind als Volk, dem Herrn jenen Gott geweiht, je sind von ihm gewählt, dat je sein einet Volk sollen sennen. Wann der Herr jen Gott gewast is en jen gewählt haft, is dat nicht willst je ein geratret Volk wären als andere Feldje. Nee, je wären dat kleinste van alle Feldje. Der Herr, wie jen bloß Gott in hielt dat, wat hij jene vorders op ein Eid versproken had. Dit is waarom hij jen met zijn grootsort gemacht van de Sklaverie onder dem ägyptischen König geraad haft. Denk daran, dat de Herr jen God, de einzige God is.
Hei es ein Gott, ob wem einer sin vertrüen soll.

0: gjort angegift. De leviten overhaupt heeft geen land als afgoud mank angegift. De nu komen van Jozef werden in twee stammen gedeeld, Manasse en Ephraim. De leviten overgeven zij geen aandeel om land, bloß steden waar ze wonen kunnen en weit stappen voor vrij wat ze hadden. De Israeliten verdeelden dat land mank de stam, zoals de Heer Mozes dat voor gezegd had. De mannen van Juda kwamen in Gilgal voor Josua, en Caleb, Jefune zijn zoon, einer van Kenas zijn nakomen, zei te Josua: Du weißt, wat de Heer ons spät in Kadesh Barnea durch Mozes, den Gottesman, te gezegd heeft. Ik werd dan 40 jaar oud, als Mozes, dem Herrn zijn deiner, mij van Kadesh Barnea rüdschekt, om dat land te unterzeken, en ik bericht am nu mijn bastard weiten in gewessen. Ober mijn stambreider, wat met mij taub dat land unterzocht hadden, mogen dat volk angst, ik leid mij ober nicht verleiden en vertrü dem Herrn, mijnen Gott. Du an dem Dag, deit Moses schwieren en seed, dat land, wo du als Spion ewe gegonnen best, zal dient in dienen nu kommen ihr aufgaut seinen für immer, willst du die an dem Herrn, mijnen Gott, geholen en am vertrüht hast. Nu kost seinen, de Herr haft mij om leven geholen, zoals hij mij dat gezegd haft. Vandaan als de Herr der te Moses seed, en die tijd als de Israeliten in de wildnis ram wanderden, zijn 45 jaar vergonen. En nu kijk, ik zie vandaag 85 jaar oud, en zie nog krijg zo sterk als aan dem dag, als Moses mij rutschekt. Zoals mijn kracht dan weer, zoals de nu ook nog, om te kampf te gonen. Door wij in jef mij nu dat boyland als mijn deel, wo de haar on janen dag van je reed haft. Du weetst nog vandaan, dat de Anakita dort een grote sterk versicherde steder wonen. Vielleicht stelt de haar mij zo bij, dat ik de verdrieven kon, zoals de haar dort versproken haft. Door deid Josua Caleb, Jefune zijn zeen, zeenen, en jef am de stad Hebron als afgoud. Door wijen wordt Hebron dort afgoud wat Caleb, Jefune zijn zeen, einen nokomen van Kenas bat dessen dag geheert, wils hij zich trü an dem Herrn, Israel ihren Gott, geholen had. Hebron wie verheer de stad van Arba, wat de grandste mensch van de riesen mangte Anakita via.
1: Josua,
0: in dat
1: Kapitel
0: land
1: krieg vrien. Vom Krieg.
0: De volksgruppen van Juda kregen dessen aandeel om land. Am sieden regt ihr land, bat an de zin wildnis, wat de Edom geheert. De Siedgrenz geht vom siedenen eng vom Saltmeer, num sied was den Hahn an den Skorpionenstich verbi, wieder ewer zinn num sieden Hahn von Kadesh Barnea, en wieder ewer Hezron, Adar en Karka, nu Atzmon. En van duur nu dat Tool, wat de ägyptische Grenz is, en duur verlengt, bat om meer. Dort is jene Siedgrenz. De Oostgrenz is dat Saltmeer, bat duur wo de Jordan du nennrand. Van duur am Saltmeer, wo de Jordan nennrand, fangt de Nordgrenz an, en jet nu Beit Hogla, en an de noordene kant beet Araba verbi, bat den Bohanstein, de nu Ruben zinen zijn Bohan verneimt es, en dan deich dat Achor Tol, no Debir, en wieder no Gelilot, je in de Adumim stee, wat an de siedene kant vom Tol verleng gonen. Van door jette Grenz an dat Wutter van de Sonnenschwalen en de Rogelschwalen verbi, en dan wieder rante deich dat hin am Tol, an de siedene kant den Borch verlengt, ab wonen de Jebusiter Stadt Jerusalem licht, en van duur bad ab de Spetz von dem Borch, wat van dat hinnom Tol num Wasten en van dat gelicke Land Rephaim num Nurden han licht. Van de Borchspetz bichte auf nur de Qual Neftoach en jet nur de Steder an de Borch Ephron en van duur bichte nur Baala, wat van duur Kirjat Jearim heit. Dan bichte bi Baala Ram num Wasten nur de Borch Seir en jet an de nuerdene Sied van dem Borch Jearim, dort van Dorksche Kessalon, en kämpt no Bet Shemisch, en jet durch Timna, en kämpt an de nuerdene Korn van Borch Ekron verbi, no Shikaron, en ewer no dem Borch Baala, en de Stadt Jabneel, en dan no mehr. De Wastgrenz is dort Mädelmeer. Dit is dort Landsteck, wat dem Sturm Juda in seine Volksgruppen gehiert. Caleb, Jefune sin Sehn, hat Mädel an Juda sin Aufgaut gekriegen, so als de Haar dort te Jesua seed. Hij kreeg de Stadt Hebron, wat Arba, de Stammvoder van de Anakita, angelacht had. En Caleb verdreef van door de drei nukomen van Anak, Sheshai, Ahiman, en Talmai met er nukomen taub, en ging van door los je in de inwoner van de Stadt Debir, wat verheer Kirjat Sefer genannt wordt. En Caleb seed,